0: Afrikaanse woord vir homesick. En kom toe op heimwee af. En toe eers die gedig ontdek. En toe later, toe ek dadelijk aanklank gevind met die, die lirieke of die woorde toe nou. En begin die twinset. En toe later kom ek eers achter, o jene, maar Mimi Koetser het gedoen, dis een bestaande liedjie. En ek denk, dis grotendeels hoekom ons in so drastisch anders te klink. Ek het nooit die oorspronkelijke rarig geken nie. Mm. En toen later gaan luister, ek soos, okay, helemaal anders, he? Maar hopelijk hou mense daarvan ook.
1: Is dit nie moeilik as jy iets anders vat as jou eie werk en dit word nou jou groot treffer, nie? Want dan moet jy nou jou ander goed ook nog doen daarna.
0: Man, ek denk in een mate ja, maar dat is toch jou werk. Dit is toch iets wat jy trots is. So dit is jou lekker om wat ek kan doen. Vir nou geniet ons nog al die passie, nee, kan nie klaar nie.
2: So jy praat nou van swat, wat het jy allemaal geswat?
0: Ek is, ja, ek het chemische ingenieurs geswat hier op Stellenbosch.
3: En ek het biokomsieg bedrijfsoekende op Stellenbosch gedoen.
4: En ek het contemporary muziek geswat.
0: So Paul is eindelijk al wat volle muzikant is hier tussen ons. Ja. Ek en Tenis Poerpoer maar saam, maar in geval.
2: Want dan wil ek nou die vraag vir wat die mense ouders altijd vir jou vraag as jy gaan drama doen of muziek maak, want ek krijg een rechte job, het julle rechte jobs ook.
3: Wel, ja, op die stadium betaal die muziek nou nog nie heeltemal die rekeninge nie.
2: Ja.
3: Of dan nou, nie muziek nie, die band. Want Roelof en ek en Paul het allemaal, ons het allemaal, soos hulle in Engels sê, a day job. Ek is in digitale bemarking die dag en Paul is een muziekonderwijzer. Hy gee dromme en percussie by muziekschool. En Roelof is op die stad een beetje meer in die, producing. En
0: ja, ek denk die muziekvervaardiging, goed, ek het nou letterlijk, net nou ek en my vrou getrouw besluit luister, kom ek vat een beetje die sprong en probeer een beetje meer in muziek ingaan. Want die groeding was maar geweest, vooral met ingenieursfeest is baie projectgebaseerde werk en is baie groep verwant. So dis is moeilik om tyd af te kry en die skryfproces en die vervaardingproces, want meerdere van die muziek skryf en maak ek. En sal dan met hulle twee deel en sê, raad, maar kom ons werkskaf bekeer hier aan. So ek het so'n bykie die sprong gevat vir nou, en mens herevalueer het so elke paar maanden, en kyk hoe gaan dit.
5: Ek wil vraag, wie is van der avondse inspiratie? Dank Spoegwolf, of wie is julle inspiratie?
3: Ons nogal so'n lang lys. Ek denk, vooral met ons harmonie is iets soos Mumford & Sons.
4: Ek denk ook een band, band met naam Zinkplaat. Ja, is het baie, hulle is ook van die, Bertie die hoorsanger is van Prieskaaf. So, ons is ook like die Wake Roo Rock.
0: Ek denk grootdeels die MK era. Ons het allemaal groot geworden in die MK era. En ek denk soos bands, soos mense wat mense baie langklas van gehoor, soos Foto na Dans. Ja, en soos hulle nou gesê, Zinkplaat en diepe van ouwens, natuurlijk jou politiekar en die manne, allemaal het een invloed op een mens. Want ek denk, daar is baie, die groeding rondom die, hoe kom ek die ouwens noem, is weer die diepte van lirieke. Daar is baie goeie lirieke en goeie muziek waar daar uit is.
1: So, dat was jy op Stellenbosch bezig om te swat, terwijl jy ook naar hierdie band gehad het. Hoe was dit moontlik?
0: Jong, moet nie vrou lang ons van swat het die Gustav, asjeblief. Want dit was een proces. Maar dit was lekker.
1: Ja.
0: Om het kort te antwoord.
1: Jy was bezig. Ja, jy het baie muziek gemaakt daai tyd.
3: Ja, ek denk, toe ons nog geswat het, het die band self aan die gang begin kom, so dit was nog heel hanteerbaar. En ach, ons het meer oor die naweke gespeel en ook maar soos nou ook, maar jy maak gewoonlik nie jou optrede op die laaste nippertjie vast, jy weet daarom so eind vooruit, so jy kon redelijk beplan rondom dit, maar ek denk is eindelijk ook eers na ons tyd op Stellenbosch toe, na klaar geswat is, wat die ding ook meer momente begin kry.
0: Ja, net om vir teen is nie rede te val, dit was, ek denk, daai tyd ons baie meer gefokus om meer een coverband te wees, om by trouwens te speel en markies, so baie meer Engelse muziek en so aan gespeel, en toe letterlijk eerst na COVID het ons besluit om die naamverandering te maak na Van der Afen, ons dan vang eerst opgetree onder die naam Brother Brother, so baie meer Engelse muziek, baie akoestiese volk muziek, en toe besluit ons maar, ons wil graag die sprong doen om ons eie muziek te doen, en ek denk, dit was die groot verandering gewees, om te sê, raad, maar ons wil ons eie muziek daar uitsit, ons eie lirieke, eie klanke.
1: Maar so, wat het julle by die trouwe gespeel? Smokey en sikker.
0: Oh, nou nie Smokey nie, maar ons het een beetje Grease gespeel en alle dinge, jongens, wat die mense hem op hulle voete kry.
2: En wanneer maak een mens meer geld daarmee? Kan jy eindelijk die pot aan die kook hou daarmee?
0: Jong, ek denk relatief ja. Kijk, allemaal sal vir jou sê, die trouwindustrie is een goeie geldmakende industrie, maar dit was groot nie, dat ons in die geest, ons wil graag ons eie muziek maak en ons eie ding daar buiten sit. En natuurlijk, ons weet, ons gaan een beetje moet terugstaan in termen van, jy gaan nie noodwendig so baie koper het iets doen nie, en gaan nie doen as so baie trouwe so goeders doen nie, daar is nog steeds hier en daar mense dat ons boek vir 'n trouwe, maar dan soos ons kom as Van der Afen, ons is nie noodwendig meer a coverband nie.
2: Sal jylle vir ander muzikante dit aanbeveel om dalk so te begin?

for the change. Your hempen gesteek. Your haren for Olaf's. Gekam in die spiel. Your mensen gegroet. En your sleutels gekry. En een lange gegooi. En dis het alles voor altijd voorbij.

Rijd van aan met voor de chain. Je hempen te stik. Je haren voor Olaas. Ze kwamen in spier. Je mensen gegroet. En je sleutels gekregen. En een lange vergooi. En dus het alles voor altijd voorbij. En je rijdt en je rijdt. Hier die donker vallei.

aan het bad gekijkt. En vanaf finaal je hippen gespierd en je haren van Olaf verkammen die spier. Je mensen vervloed in de sleutels te krijgen en een lange gegooid. En is het alles voor altijd gebeurd.

0: 跟Valencia。
1: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

0: Lekker musiek hier op RSG met André de Villiers en Memories. Het is daar die tijd van die ochtend waar ik jou ongelukkig moet groet. Ja, nee, fluit, fluit. Intussen sy story is uit voor vandaag, maar nee voor vandaag. Ons sluit aan net hierna bij ons span wat daar uitsaai vanaf die woordfeest. So ek hoop jy bly ingeskakel vir Spectrum net hierna en so ook een bykie later 360 en dan kom ons terug Johannesburg toe vir Spitstyd. Ek is Eloise Kebero, Ina Strydom met tydens intussen die nuus gelees vandag en ons regisseur is Marie Molefe van Heerden. Ek groet jou met Jaco Meyer en Balito, mooi bly, ons keer weer morgen verder.
1: Dis nog

Dis One Republic saam met Jelly Roll hier in Spitstyd. Hurt ons WhatsApp lyn het behoorlik amper ontplof van almal wat boodskappe stuur wat wil saamspeel in ons Absa speletjie. 'N Moontlike R3000 wat in jou bankrekening kan beland. Maar ons het reeds ons deelnemer opgespoor. Ons sal die persone lykie gee binnekort en dan sal ons begin 20 minute voor 4 wanneer die res van die Absa mense ook hierso is om saam te speel. Daar's nie so 'n vertrekke op pad saam met Karen. Kom ons luister nou eers na Molly Kelly.

En dit was 'n deel uit een van Handel se Orgel Concerti. Simon Lindley was die orgelis. Nou speel Angela Hewitt die Allemand van Couperin. Dit kom uit sy suite in B-mineur.

0: Ons het geluister na die melodie of wysie uit Bach se suite BWV 1068. In deel 2 van Musiek Bonbons is daar nog musiek van onder andere Francisco Braga en Jean-Marie Leclerc. So bly geskakel op RSG.
1: Josie, is jy gereed om die pad te vat? Sondag 18 Oktober is Johannesburg se straat te pers vir die Hollywood Bets Joburg 10 km. Maak gereed vir energie, uithou vermoë en 'n tasbare atmosfeer met 12,000 drawers wat aan een van Johannesburg se grootste padwedlope gaan deelneem. Sien jou by die wegspringstreep of sluit by ons aan langs die roete om die skouspel gade te slaan. Al die aksie regstreeks op SABC 2 en SABC Sport vanaf 7 voormiddag. Die Hollywood Bets Joburg 10 km. The race is on. Let's run. Aan jou gebring deur SABC Sport. Die Naweek Extra is nou aan by Shoprite vir slegs 3 dae. Sweep en spaar op Surf wasboeie 2 kg, koop 2 vir slegs R89, spaar R31. White Star Supermealie meel 5 kg vir 'n laag R44.99, spaar R30. Huggies waardepak doekies 2 pakke vir net R199, spaar R120. En Championship boerewors slegs R99.99 per kilo. Geldig tot 11 Oktober. Slegs by Shoprite.
2: En 11 Oktober se dis opera. Luister as onder meer na uittreksels uit Die Huwelik van Figaro van Mozart, Lucia di Lammermoor van Donizetti, Norma van Bellini, Rigoletto van Verdi, Carmen van Bizet, La Bohème van Puccini en die verhale van Hoffmann van Offenbach. Van die sangers is Simon Keenlyside, Yusuf Kalea, Natalie Dessay, Anna Trepko, Elina Garanza, Ramon Vargas, Ludovic Tézier, René Fleming en Fatma Said. Dis opera, sondagavond om 10:09, saam met my, Charles van Heiningen.
0: Ons gaan voort met musiekbonbons hier op RSG. Onthou ons daar uit tussen 100 en 104 FM. Die webtuiste is rsg.co.za en die oude kanaal is 813 en dan ook RSG se nuwe app. Teresa Berganza sing nou 'n lied van Francisco Braga. 'N Spaanse komponis wat geleef het van 1868 tot 1945.

Die stem van Teresa Berganza met 'n lied van Braga en Juan Parejo het haar begelei. Kom ons luister na die slotdeel uit die fantasie vir viool en klavier van Schubert. Dit is gemerk D934.

Die Swan van Saint-Saëns. Vervolgens 'n deel uit 'n Concerto Grosso van Alessandro Scarlatti en Musici voor dit uit.

Ons het geluister na dele uit die Concerto Grosso in D-majeur van A. Scarlatti. Ons sluit musiekbonbons af met die deel uit Carl Jenkins se Imagined Oceans. Groetnis tot volgende keer.

Rarig waar, een van die mooiste liedjies, Dan Hill met Sometimes When We Touch. Dis dan hier waar ek groet met die volgende liedjies van Jennifer Jones, Face in the Mirror, en ook Blanca en Dante Bowie se The Healing. Van my soep, hylle slambert, kyk mooi na jouself. Lekker saam chill tot en met middernag, en ons deernagprogram begin binnenkort.

0: Dis die Strand Combo met The Moment en voor dit Jimmy's Grand Six, The Greatest Love of All. Ons skep gou asem en as ons terugkom met ons nog musiek waarop ons gaan dans, ek gaan selfs vir jou enetjie van Gysie ook inwerk.
1: Kapitein met RSG, dis die een.